0: Supersonic Tumbleweed, and you're listening to 3D Radio.
1: Als ik die bekendheid niet gehad had, had ik dit niet gehad. Had ik nou gewerkt?